the Rigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigidigid
Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen. Hermann Hesse.